0: goed gemaakt. Bounce en Brent Steele is een absolute double talk on the limit. En doesn't talk on the brakes.
1: Oh my god! Thank you so much! Make some noise for DJ Pigman!

0: maar bouwen zijn voor hem serieus en absoluut dat ook over de limit. En dat zijn ook over de breaks.
1: Oh my god! Thank you so much! Make some noise for DJ Pete!

0: goed gemaakt. Bouwens hebben we MC is een MC die dat toch al geleerd. En dat is toch al de breaks.
1: Oh my god! Thank you so much! Make some noise for DJ Pink!